0: Hey daar, dit is Michel van Serenova en je luistert naar Progcore Radio. Het enige echte.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.

0: Ja, Sunfire hoorden wij met de Gallo Waltz. Muziek van Silhouette. Ze doen het live rond.
1: The end of the world. Solo, by Daniel van der Weijden.